0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de bewoners moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bouwhaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM-cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt, was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera-winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-chipkaart die eind 2027 verdwijnt. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas of door in- en uit te checken met een bankpas, een creditcard of de smartphone. De huidige OV-chipkaart is technisch verouderd. De nieuwe pas wordt gekoppeld met een online account waarop kortingen en abonnementen staan. De invoering van de OV-pas gebeurt gefaseerd. Eerst kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de 2 coaches die het Lang Leven Thuisproject in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmeren en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmeren haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij.

0: Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmere die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: I Can Dance, sorry, van Genesis. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of je leuke activiteiten kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Kenny B, Boney M, Uniting Nations. Maar eerst muziek van eigen bodem. Hier is Sommieux uit Den Haag met Dark Before the Dawn.

0: je hoorde Love Shack van de B-52's.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En wie weet, heb je er een leuke anekdote bij. We zijn benieuwd.

Goedemorgen. Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Er was Hendrix met Golden.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De oude Griekse acteur Hegelogus zag zijn carrière in elkaar storten door het verkeerd uitspreken van één woord. Door de verkeerde klemtoon te leggen veranderde zijn tekst van ik zie weer een kalme zee in ik zie weer een wezel.

0: over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track.
3: No one to text when the plane lands. Or to call when it's taking off. Right now. Baby stand.
4: Het Meer Radio Super Track van deze week. Olivia Dean. Baby Steps. Baby Steps.

0: We hebben de supertrack van deze week, Olivia Dean met Baby Steps.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Dit nummer is aangevraagd door Max. Hij schrijft: ik kan me deze tijd nog zo goed herinneren. Ik had toen zo'n poeg met een hoog stuur waar we graag gingen toeren door de duinen met een groepje vrienden. En dit nummer, dat brengt al die herinneringen weer naar boven toe. Nou Max, we gaan hem zeker voor je draaien. Mungo Jerry, In the Summertime.

0: Rose Gag, sorry, met Lidl Shuffle.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Natuurkundige Karl Schwarzschild loste Einsteins veldvergelijking op terwijl hij ziek op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog lag. Zijn berekeningen voorspelden het bestaan van zwarte gaten. Kort daarna stierf hij, maar niet voordat hij Einstein had bedankt voor het mogen wandelen in diens idee.

Dat was Taylor Swift met I Knew You Were Trouble. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks de tweede uur, we hebben er nog één te gaan. Akda en de Munnik, Ren. Lenny Ren, tot straks, na nieuws.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rond. Daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio.
4: Ruud Koen.

0: de Rolling Stones, Start Me Up.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur en dat betekent heel bijzondere berichten voor je, maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek komt meer van Enrique Iglesias, Madonna, Samantha Mumba, maar eerst Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: Dido.
1: Het blijft een lekker nummer. Snoop Dogg samen met Willie Nelson, My Medicine.
2: Opvallend nieuws.
1: Microscopische diertjes, de zogeheten Betuloid rotifiers, hebben al meer dan 80 miljoen jaar geen seks gehad. En om dit vol te houden, herstellen ze hun DNA door genen te stelen van bacteriën, schimmels en planten.

Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van meer radio. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was de nieuwe van Ilse de Lange, Something Good.
1: Opvallend nieuws.
0: Er zijn in de geschiedenis maar 2 dubbel door land ingesloten landen ter wereld. Dit betekent dat het land zelf geen toegang heeft tot de zee en dat alle omringende landen ook geen toegang hebben tot de zee. Dit geldt voor Oezbekistan en Liechtenstein.

0: en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen, met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had de soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt, was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was de Steve Miller Band met Abracadabra.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In de maand juni kun je nog films zien bij C. Daarna stopt het seizoen tot september. Vrijdag 5 juni draait in C. Nieuw-Vennep de film Beginnings, een Deense productie met Nederlandse ondertiteling. Hoofdrolspelers Ane en Thomas staan op het punt uit elkaar te gaan als Ane plotseling een beroerte krijgt. Ze stellen hun voorgenomen scheiding uit en vertellen ook nog niets aan hun twee dochters. Een onverwachte wending die hun relatie opnieuw op de proef stelt en zowel oude spanningen als verborgen gevoelens losmaakt. Aanvang van de film is 8 uur in C. Nieuw-Vennep aan het Harmonieplein.
2: Why wait to say, at least I did in my way.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Dat was de Zweedse Sarah Larsson, Midnight Sun.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen John Glenn in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde vloog, vertrouwde hij niet volledig op de vroege computers. Hij vroeg de geniale NASA-wiskundige Katherine Johnson destijds om de orbitale vergelijkingen met de hand na te rekenen.

Dat was Skygo samen met Parson James met Stole the Show. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Wham, I'm Your Man. Hele fijne dag, tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera-winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-chipkaart die eind 2027 verdwijnt. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas of door in- en uit te checken met een bankpas, een creditcard of de smartphone. De huidige OV-chipkaart is technisch verouderd. De nieuwe pas wordt gekoppeld met een online account waarop kortingen en abonnementen staan. De invoering van de OV-pas gebeurt gefaseerd. Eerst kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de 2 coaches die het Lang Leven Thuisproject in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmeren en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmeren haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij. Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmeren die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen, met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had de soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt, was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Places. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM... en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten... om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum... te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan... en de KLM-cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro... voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil bericht

0: drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen, met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-pas.

0: test kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de twee coaches die het Lang Leven Thuis-project in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmeren en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmeren haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij. Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmeren die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe?

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM-cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt

0: gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen, waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
3: Woensdag.
1: Non-stop muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen.

0: naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Onderweg.
3: Woensdag.
1: Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Het is woensdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

Ja, hoe kondig ik dat ook weer altijd af? Ja, er ging geen schoolfeest voorbij in de 80, 90 jaren. En misschien nu nog wel of dit heerlijke Brick House van de Commodores. Brick. Werd gespeeld. En ik opende dus ook deze editie van Soul at Six met Brick House Commodores. Welkom, leuk dat je luistert, meer radio Soul at Six. We gaan even tot 7 uur dansen. Je weet het wel. Ik draai hem overigens ook om... Dat had ik natuurlijk eventjes... Ronald Lepret, moet ik zeggen. De bassist van de Commodores hebben we vorige week helaas achter moeten laten. En die kan je niet beter, denk ik, daar gewoon even zijn grootste hits te draaien. Want het basgitaartje, de Commodores, is stil lekker, maar maakt het ongelooflijk swingend. Ik heb heerlijke plaatjes voor je uitgezocht. Sam Cooke, Sam Dave, William Devon, jawel, blijf luisteren. En Quincy Jones komen voorbij, maar Blondie kon het niet laten om ook af en toe een disco-hitje te maken. Rapture is een van de bekendste, maar ik vond The Tide Is High een goede cover, moet ik zeggen, 3 keer achter elkaar, van The Paragons geduikte Blondie. Waarop wij ook in de jaren 80 konden blijven dansen op onze favoriete bandjes. Gaan we nu ook doen tot 7 uur. Leuk dat je luistert, halen we meer.

0: super fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything nice.
0: And spice. Especially.
2: Girls, Moments en Whatnot, dat zijn twee bands. De Moments gingen uiteindelijk verder als Ray Goodman en Brown. Inderdaad, Special Lady heb ik ook eens gedraaid. Die draai ik regelmatig, lekker nummertje. Maar dan weet je een beetje in welke hoek je dit lekkere Girls uit 1975 moet zoeken. Betje, Wouldn't Hurt Me, Quincy Jones staat op zijn album The Dude. Patty Austin zingt, want George Duke, Quincy Jones bedoel ik, die kon van alles en nog wat. Maar zingen liet hij aan een ander over. Steve Lukather speelt op gitaar. En natuurlijk als Quincy Jones een plaat maakt, alleen maar grote namen. Maar Patty Austin moet even genoemd worden vanwege haar stembanden. Na Quincy Jones draai ik Sam Cooke. Ik had gezegd grote namen, maar ik zeg grote namen. Daar ga ik even lekker mee door.

1962. Wauw. Dat is heel lang geleden. En toen was Sam Cooke nog een beetje aan het zoeken naar zijn stijl. Uiteindelijk werd hij politiek erg geëngageerd, zal ik maar zeggen. En maakte hij hele andere nummertjes zoals The Time Is Gonna Change of Change Is Gonna Come. Wauw, zoiets. Maar Twist in the Night Away is gewoon een knijterige dansplaats. Zoals deze heerlijke TLC creep van het prachtige Crazy Sexy Cool album. Wat we allemaal in de kast hebben staan natuurlijk. Ach, dansen in de jaren 90.

Ja, je moet je voorstellen, 1974 was natuurlijk Curtis Mayfield gigantisch. Je weet het psychedelische soul-verhaal. En daar wilde Desi William Devon met Be Thankful for What You've Got. Een beetje op meedraaien op die karretje. Goed gelukt, hij heeft er heel veel platen van verkocht. En derhalve dus een soul classic. En als we het toch over soul classics hebben, weet je nog dat je hierop danst op schoolfeestjes? Nou en of. Schaam je niet, dans gewoon lekker door. Het is er het weer voor de slotte. Ik ga zo meteen even wat nieuws uitzenden. En dan gaan we daarna nog een half uurtje door met Soul at Six. Met buitengewoon lekkere pannen.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee concerten in Arnhem van rapper J mogen doorgaan. De rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Wel wordt in de gaten gehouden of Kanye West niet opnieuw antisemitische uitlatingen doet. Bij chemieconcern Dow verdwijnen ruim 600 banen, meldt Omroep Zeeland. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het wel weer droger, een graad of 13 dan. Morgen opnieuw weer buien en het wordt dan maximaal 18 graden.
3: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Het is woensdagavond en dit is Soul.

dingen. Waarvan acten? Girls on Film, Duran Duran. Alex is gewoon gek, toen gewoon iets heel anders. In de jaren 80 kwamen er allerlei leuke plaatjes uit. Popmuziek, new wave, maar eigenlijk ook een beetje post-disco-achtige, geweldige, lekkere dansplaten. Duran Duran kwam uit met Rio, hun allereerste album. En daarmee schreven zij geschiedenis.

Ik had het al eerder over psychedelic soul en funk. Nou, daar is dit Undisputed Truth, Smiling Faces, er ook een van. En ook Norman Whitfield, die ik ook eerder noemde in deze show, heeft dit geschreven. Een man was erg actief, ging in Motown. En in begin jaren 70 kwamen dit soort heerlijke dansbare soulplaten uit. Zo fijn. Hey, kan je nog herinneren dat Rapper's Delight uitkwam en we allemaal dachten, wat is dit? Nou, er waren er heel veel bands. Blondie was er één van. Die wilde ook een beetje van dezelfde boom plukken. Maakte hele lekkere nummertjes van. Nou, dit is er ook eentje van. Ik vind dit basloopje niet onderdoen van iets wat Chic had kunnen uitbrengen. En ik geloof dat uiteindelijk Queen dat ook heeft toe moeten geven. Dat het heel erg dat geïnspireerd was daardoor. Another One Bites the Dust is natuurlijk een titel die we nooit zullen vergeten. Let's go!

Tja. Ik zit een beetje in de Motown-vibe, denk ik. Want Marvin Gaye is natuurlijk de koning van Motown. Met menig anderen, maar... It Takes Two. Het is gewoon een lekker vrolijk Marvin Gaye nummertje. Die later natuurlijk super serieus prachtige nummers schrijft. Laat dat niet onduidelijk zijn. En eigenlijk in België ook nog grote hits gemaakt heeft toen hij daar woonde. Ik heb een telefoontje gekregen, een e-mail. Ik werd duidelijk ook in het winkelcentrum lastiggevallen door heel veel mensen uit te halen. Maar meer die zeiden, Martin, dat zal het. Zeker leuk programma. Nou, dat, ik neem graag natuurlijk complimenten in beslag. Maar die zeiden, je draait zo weinig Whitney Houston. Nou, dan ga ik nu veranderingen brengen. Whitney Houston, so emotional. Moet ik daar verder nog iets over zeggen?

het is een beetje twijfelachtig of dit nou soul is of disco, wat het is. Maar maakt niet uit, het is dansbaar. Een beetje, dan komt het meteen in aanmerking. Zelf vonden de heren van Sly Fox dit hun meest funkiest song ever. Dus dat moet je dan belonen door wat draaitijd te geven. Over beloning gesproken, ik ga ondertussen deze show afsluiten. En als beloning draai ik nog eventjes een heerlijk plaatje van de Spinners. I'll be around. Zullen we dat dan voor morgen doen? I'll be around morgen. Nog een hele mooie, fijne avond. En blijf gewoon lekker naar meer radio luisteren. Want wij doen 24 uur per dag, 7 dagen in de week ongelooflijk ons best om jou het allerbeste voor te schotelen. Wat maar lokaal te bedenken is.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De Maatkok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club to Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by Infront Records. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is

0: Club Today. Erben, Nick en Tessa.
1: Hoi, is bij Club Today. Het is woensdag 3 juni, de dag dat je bij ons weer een hele toffe plaat kan winnen.
2: Yes!
1: Je kan nog even naar onze socials gaan, @clubtoday of @meerradio.nl. En dan kan jij dus kiezen welke plaat je wil winnen. Laat dan wel even weten waarom. En moet je ook even iemand taggen.
3: En natuurlijk beide accounts even volgen, hè? Kom op.
1: Dat zeker. En ook het account van In Front Records.
3: Uiteraard, ja. Daar
1: uiteraard.
3: Accounts.
1: Ja. Ja, ik dacht ook nog Club Today en meer radio.
3: Mag eigenlijk ook als je Club Today mee wil nemen. Ik ga je niet tegenhouden.
1: Daar overigens staan nog een paar hele leuke filmpjes. Dus mocht je nou nog willen vermaken, niet nu, want wij gaan jou nu al vermaken.
3: Uiteraard.
1: Na deze uitzending, mocht je nog wat vermaken willen, check vooral even Club Today en er staan...
3: Het lijkt mij heel sterk dat iemand na deze 2 uur denkt, ik ga niet genoeg krijgen van die gasten. Ja. Ik ga die Instagram ook nog eens checken.
1: Ik heb nog niet genoeg Club to Date voor deze week gehad. Nee, het is ook maar goed dat we maar 2 uurtjes in deze week zitten.
3: Ik denk dat het heel goed is dat er 2 uurtjes in deze week
1: zitten. Ja, ik denk anders dat het een beetje too much wordt.
3: Ja, niet voor ons, maar wel voor de luisteraar.
1: Maar goed, het kan ook zomaar zijn dat je iemand aanneemt en na 1 dag al denkt, nou, ik vind het al too much.
3: Gaan we zo ook uitgebreid over hebben. Want ik baal er op dat moment wel van dat wij geen on-demand programma hebben. Dat je niet op dinsdagavond kan zeggen, oké, we gaan nu even de studio in. Want
1: ja,
3: ik las het gisteren en nou, ik heb er wel verschillende gedachten over eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik.
3: We gaan het zo even uitgebreid ineenzetten. Maar voordat we dat gaan doen, Erben, hoe was jouw week?
1: Ja, eigenlijk best wel prima. Even losgezien van het weer. Want we blijven natuurlijk een typische Nederlander dat we dan meteen weer gaan zeiken over het weer. Maar ja.
3: Nou ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik heb het liefst ook niet zo nat als dat het nu is. En ik denk dat de gemiddelde luisteraar dat wel met mij
1: eens
3: is.
1: That's what she said.
3: Nou, nee, dat is vaak wel een goed teken, Erben. Ik wil je geen voorlichting gaan geven nu live op zending. Maar
1: nou ja,
3: wat ordinair. Het is 7:55 en het gaat nou alweer dit.
1: Ah, shit, is
3: start die volgende
1: uur.
3: Plaat maar
1: okay.
3: Ik ben mijn geloof in dit programma kwijt.
1: En die was ik al kwijt, hoor.
3: New Religion.
1: Ja. Yeah.

0: Gala. Want van het weer moeten we het op dit moment niet meer hebben.
1: Nee.
0: Terwijl pijpstelen.
1: Nee, ja, het is niet zo lekker weer als dat we de afgelopen weken gewend zijn, nee.
0: Maar goed, het is in ieder geval niet zo erg dat je na één dag bij je baan te zijn begonnen en dan al meteen zijn uitgekikt.
1: Nou, ik heb gisteren wel met verbazing weer de krant zitten lezen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat waar de meesten in de media in eerste instantie hun verbazing richting Donald Pols lieten glijden, ik meer verbaasd was door de manier waarop alles aangepakt werd en wat het nou concreet betekende.
0: Voor
1: degene die het niet gelezen heeft. Het lijkt me sterk, of gezien op tv, of op de radio gehoord, of voor degene die onder de steen gelegen hebben de afgelopen dag.
2: Jezus neer ook weer.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb zelfs mijn meest nieuwsmijdende vrienden, die hebben hiervan gehoord. Dus het lijkt me sterk dat je het echt niet weet, maar stel dat Donald Pols heel lang directeur geweest bij Milieu Defensie, zou communicatie en chef vergroening worden bij Tata. En die is gisteren na één dag werken ontslagen. Toen uitkwam dat hij in de jaren 90, 91 als ik me niet vergis, in Zuid-Afrika de voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentengroepering die in feite streed voor het behoud van het apartheidsregime destijds. Okay. Zij streden heel erg hard tegen de ACN, moet ik het goed zeggen. Dat was de partij van Nelson Mandela. Op bepaalde foto's en video's komt Pols er ook niet al te best vanaf. Er schijnt te zien te zijn dat hij een vlag in de fik steekt. En dat hij hier en daar ook echt ervoor gezorgd heeft dat Mandela op bepaalde plekken niet kon spreken. En hij is er uiteindelijk tegenover de krant het NRC heel open over geweest in een interview. Toegegeven, de NRC laat ook weten, het heeft wel 4 keer gekost voordat we hem zo ver kregen om toe te geven en om het volledige verhaal te vertellen.
0: Yeah.
1: Maar uiteindelijk gaat hij met de billen bloot. En zegt hij, ja, ik heb dit bewust verzwegen, want ik ben er niet trots op. Ik ben na mijn tijd in Zuid-Afrika in Nederland aangekomen. Er ging een wereld voor me open. Ik kon me niet voorstellen dat ik zo stom was geweest. Later zijn er ook filmpjes van hem opgedoken toen hij bij Milieudefensie werkte, waarin hij juist een heel grote poster van Nelson Mandela achter zich had, omdat hij de man zo bewonderde.
0: Dat is wel bijzonder inderdaad.
1: Dus hij laat in feite weten van, joh, ik ben tot inkeer gekomen. Ik heb een totaal andere koers in mijn leven ingeslagen. Ja. Ik heb geprobeerd het hoofdstuk af te sluiten. Maar
0: hij heeft geleerd van zijn fouten.
1: Hij heeft geleerd van zijn fouten. En als beloning voor het feit dat hij daarvan geleerd heeft, wordt hij op zijn eerste dag ontslagen bij Tata Steel.
0: Kunnen bedrijven dit zomaar doen?
1: Het kan. Tata Steel kan claimen dat deze associatie eventueel directe imagoschade heeft en dat hij daarom niet geschikt is als directeur communicatie.
0: Het is niet de timing is natuurlijk ook wel een beetje slecht. Nee, laten we eerlijk wezen.
1: Als we heel eerlijk zijn, voor Tata Steel is dit natuurlijk een fantastisch gegeven.
0: Ja, maar vanuit hem is het wel een beetje gekke timing.
1: Ja, het leek met een heleboel dingen samen te vallen. En technisch gezien zou je ook nog kunnen beargumenteren dat hij nu nog in zijn proeftijd zat op zijn eerste werkdag. Dus dan hoef je het contract ook niet te verlengen. Kijk, de timing is niet heel gek. NRC liet ook weten hoe dat zou zijn gegaan. Zij rapporteerde over Donald Pols. En een historicus die bezig was met een boek over de Zuid-Afrikaanse apartheid, die heeft hem benaderd met, ik zie die naam best wel vaak in wat documenten voorbij komen. En ik denk de man te herkennen op een aantal foto's en video's. Toen is dat balletje gaan rollen. Toen kwamen ze met meerdere mensen in contact. Het schijnt ook zo te zijn dat het bestuur van Milieudefensie hiervan afwist, dat hij eerder tegen hun al een keer open kaart had gespeeld. Maar dat die dat niet beklemmend genoeg vonden om zijn werkzaamheden uit te laten voeren. En dat is ergens ook niet heel erg gek, want het is eigenlijk, vanuit maatschappij technisch gezien, is dit best een rare move. Dit is iemand die een jaar of 30 geleden denkbeelden had waar de meeste mensen het nu tegenwoordig niet meer achter staan.
0: Ja.
1: Die heeft zijn leven gebeterd. Die heeft afstand genomen van zijn denkbeelden en zijn acties destijds. En heeft geprobeerd met zijn eigen, om op zijn eigen manier het rechte pad te bewandelen en juist meer bij te dragen in plaats van af te breken. En als beloning voor die 25 jaar dat hij daar inmiddels mee bezig is, straf hem keihard af op hetgeen hij die 25 jaar eigenlijk heeft geprobeerd recht te zetten en te vergeten. En dat is best wel gek. Kijk, had hij nou over een paar weken op een extreemrechtse top in Porto gestaan, de remigratietop bijvoorbeeld, waar bepaalde politici bijvoorbeeld wel heen gaan, dan had je kunnen zeggen, nou, dan heeft hij niet heel erg veel geleerd. Dan is het heel terecht dat je hem afstraft daarop.
0: Ja, ja.
1: Dat is het nog steeds actief.
0: Maar dat is eigenlijk niet meer het geval. Maar denk jij dat hier dan nog een juridisch taartje gaat krijgen?
1: Ik denk het niet, want Donald Pols gaat hier denk ik niet tegen in verzet.
0: Maar hij is nu denk ik wel klaar met zijn hele carrière.
1: Nou ja, het wordt voor hem wel lastig. Kijk, ik denk niet dat Milieudefensie hem nog terug wil op basis nee. van de manier hoe ze afscheid van hem hebben genomen. Ik denk ook niet dat Donald Pols dat zelf heel graag wil.
3: Nee.
1: Eerlijkheid gebied te zeggen, als we nou kijken wat is er nou concreet aan de hand... Eigenlijk heel weinig. En de man heeft een boel bestuurlijke ervaring. Heeft een boel rechtszaken achter de rug. Waar hij zegen heeft gevierd tegenover multinationals als bijvoorbeeld Shell.
3: Ja.
1: Dus ik sluit niet uit dat er nog wel een handjevol bedrijf is. Die denkt, nou, we wachten even een paar maandjes totdat de storm is gaan liggen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan is het een heel goede bestuurder om aan te nemen.
0: Maar goed, hij zal niet... ineens terechtkomen bij een Shell, die hij voor de rechter heeft gesleept.
1: Nee, ik denk dat Shell inderdaad niet per se heel veel met hem moet. Maar er zijn genoeg bedrijven die willen vergroenen. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik denk dat als iemand over een maand of drie... nu trots aankondigt, we hebben Donald Pols alsnog aangenomen... als chef milieu voor ons bedrijf... denk ik niet dat er heel veel mensen heel boos worden in dit land. Ik denk dat dat echt wel meevalt.
3: Ja.
1: Of we moeten heel eerlijk als land bekennen van... nou, wij zijn erop tegen dat men leert van hun fouten. Dat is het alternatief, hè? Dat niemand hem meer aan wil nemen... en dat hij over, weet ik veel, 2 maanden als enig hel... nog Forum voor Democratie heeft. Dat hij daar mag solliciteren. Dat zou kunnen, maar dan deel je mensen eigenlijk precies het gedachtegoed in... waar je ze van af wil houden. Dus ja. is dat nou wijsheid? Ik zelf zou zeggen... misschien als bedrijf wacht even een maandje... dat je niet volop in de headlines komt. Maar volgens mij kan je de gok met Donald Pols dan best wel nemen, hoor.

0: Afwisseling. Meer radio. En meer radio.
1: Haarlemmermeer. Volg @clubtoDate nu ook op Instagram, TikTok, Spotify en YouTube. Join the club.

Justin Timberlake. Hoor je ze bij Club Today op Meer Radio, waar we over een uur precies te zijn. Nou, iets meer dan een uur. Dan mogen wij een hele toffe plaat weggeven in samenwerking met Infront Records. En wil je er nou kans op maken? Ga dan even naar onze socials. @ClubToday of @MeerRadioNL. Comment welke plaat jij wilt wennen en tag een vriend.

0: Van deze moment, Rain Me In, hoorde je. En die ga je nog zo horen. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Noodbevoegdheid voor burgemeesters. Rechter staat komstrapper Yee toe. En meer automatisering bij bedrijven.
2: Ja, ik zeg toch die tweede.
1: Oké. Okay. Rapper Yee of Jee voor Hey Kanye West hoeft niet te worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door het Centraal Joods Overleg. Die wilde Yee namelijk weren vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken en acties. Vorige week zei minister Van der Brink al dat er geen grond is om de rapper de toegang tot het land te ontzeggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch zei dat hij de vergunningen voor twee concerten in het Gelderdoom ook niet kon weigeren. De Tweede Kamer wilde wel dat Yee zou worden geweerd. Hij treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom. De 48-jarige rapper is nu al in Nederland.
0: Even los van wat hij heeft gezegd, dat is natuurlijk allemaal niet goed. En daar staan we ook zeker
1: dat
0: niet
1: hij
0: achter.
1: Shirts met swastika's erop verkocht heeft. Ja,
0: ja, oké, okay, maar daar staan we echt niet achter.
1: Nee,
0: maar correct. Dat we tijd, moeite en geld erin gaan steken om te beslissen of een rapper wel of niet in een land mag komen.
1: Nou, ik ben het op zich met je eens. Kijk,
0: maar dit geintje, dit heeft toch waarschijnlijk gewoon duizenden euro's gekost dat er zoveel mensen hiermee bezig zijn geweest.
1: Nou, er zijn een paar partijen waarvan ik het wel snap, hè, dat het Centraal Joods Overleg een rechtszaak aanspant. Snap ik. Heel goed. Sterker nog, moet je lekker doen. Kijken wat er mogelijk is. Dat de rechter vervolgens zegt, nou, op grond van de wet, hè, zie ik geen reden om hem toegang tot het land te ontzeggen.
0: Sterker nog,
1: je hebt het geprobeerd, heeft niet de uitkomst die je wil. Ik snap niet waarom de Tweede Kamer de tijd heeft om het hierover te hebben. We hadden het er net over. Wooncrisis, onderwijscrisis, asielopvangcrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis. Je kan elke overheidsdossier, economische crisis.
0: Ja, spreidingswet.
1: Nee, maar je kan elk overheidsdossier wat er bestaat pakken, het woordje crisis erachter plakken. En de kans dat je gelijk hebt is ongeveer 90%. Dus dat er dan mensen in de Tweede Kamer zitten die de tijd hebben genomen om het hierover te hebben. Ja, we hebben blijkbaar ook een grote rapcrisis in Nederland. Ja. Ik wist het ook niet.
0: Nee.
1: Ja, kijk, aan de andere kant, je kan ook weer zeggen, even alle gekheid op een stokje, dat is het terecht dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt over welke figuren Nederland eventueel binnenkomen en het gedachtegoed of de reactie die zij oproepen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal protesten gezien waar nogal wat antisemitische leuzen worden verspreid. Ik kan mij voorstellen dat dat soort mensen zich misschien wel gesterkt voelen door bepaalde uitspraken van Kanye West uit het verleden. En dat die iets hebben, nou, dit zien wij dan als een soort normalisering van ons gedrag.
0: Ja.
1: Dus ergens snap ik ook wel weer dat ze het erover hebben. Het is voornamelijk zo jammer dat het moet. Wat is er gebeurd, jongens? Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger films keek uit de jaren 70, Indiana Jones of zo. En dat we allemaal naar tv kijken met, oh ja, de nazi's, dat zijn de schurken in deze film. Dat was heel duidelijk.
0: Ja.
1: Gewoon, nazi is slecht.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat er gebeurd is in de afgelopen 10 jaar. Misschien dat ik meer politiek bewust ben geworden, dat ik het meer door begin te krijgen. Maar het lijkt alsof er opeens een soort vaagheid is geweest van, nazi, antisemitisch. Het is niet altijd alleen maar slecht. Wie heeft dat verzonnen? Waarom is dat opeens gangbaar in Nederland?
0: Ja, geen
1: idee. Ik snap er echt geen snars van.
0: Nee.
1: Het is niet uit te leggen. En het is frustrerend dat, ook dat er dus blijkbaar genoeg mensen zijn die nog steeds naar een concert van Kanye West willen. Die gewoon nog gaan met alles wat hij gedaan heeft.
0: Ja, maar ik snap jouw gedachtegoed. Dat je dan iemand gaat cancelen, even tussen haakjes?
1: Nou, cancelen, of weet je, misschien dat je zelf iets hebt van, goh, ik download zijn muziek lekker stiekem illegaal via het internet.
0: Maar ben jij bewust dan van naar welke artiesten je dan luistert op basis van wat diegene zegt?
1: Vaak wel. Hè? Okay. Wij hebben het hier bij Meer Radio, hebben het bij de muziekredactie ook nog wel eens gehad, toen het proces omtrent Marco Borsato Ali B speelde. Van, ja, ga je dat draaien? Is dat wijsheid? Soms ook met specifieke nummers. Ja. We hebben het met het nummer Sting. Russians van Sting.
0: Ja, ja.
1: Toen het begin de oorlog in Oekraïne en Rusland uitbrak. Van, ja, is dat, de boodschap is heel mooi en hij is misschien wel actueler dan ooit, maar is het wijs om dit nu te draaien? En ik heb dat soms wel. Ik zet nu geen R. Kelly of P. Diddy of weet ik veel wat.
0: Dat snap ik. En maar sommige... ik heb aan de andere kant ook wel zoiets dat... ik ben een groot fan van Anouk, maar ik sta niet altijd achter hetgeen wat zij zegt.
1: Dit is ook een lastig dossier. In hoeverre kun je de kunst van de kunstenaar scheiden?
0: Ja.
1: Dat is heel ingewikkeld. Ik vind het wat moeilijker om die twee van elkaar te scheiden... als ik actief zijn salaris betaal door naar een optreden van
0: hem. Ja, oké. Okay.
1: En dan hangt het er ook weer vanaf. Kijk, ik vind persoonlijk, ik ben het ook niet altijd eens met Anouk... maar ik vind wel dat de dingen die Anouk heeft gezegd... wat ik nu kan bedenken, het niet halen bij wat Kanye West heeft geflikt.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Dus daar zit ook weer een gradatie in. Het is een moeilijk dossier. Echt heel moeilijk. Ik vind het vooral jammer dat het moeilijk is. Dat het niet meer normaal is dat je dat soort dingen niet zegt. Niet roept. Niet doet.
0: Nee, en ik heb ook zoiets van... moeten we ook niet meer onze gedachten goed weer bij ons gaan houden? Nogmaals, ik heb niet die gedachtes. Maar zo'n artiest... ga gewoon lekker rappen. Doe je ding. Maar ga je niet bemoeien met andere politieke zaken?
1: Ik weet niet of dat het minder erg maakt, ja of nee. Ik hoef er minder over na te denken. Dus in die zin is het dan minder erg. Maar het feit dat er nog steeds genoeg mensen zijn met die gedachten... eigenlijk is dat al raar. Wat is er dan misgegaan in het onderwijssysteem? Weet je wel? Ja. Waar heeft de geschiedenisles gefaalt?
0: Faalt het al zeg maar een beetje al in zijn hersenen. Want volgens mij zijn het niet helemaal...
1: Fair. Weet je, nee, is ook 100% waar. Ook

0: in real life. En we hadden het net al eventjes over Kanye West, Yee eigenlijk.
1: Ja, die mag zijn concerten in Arnhem toch doorzetten. Want de rechtbank die staat zijn verblijf in Nederland toe.
2: Ja, kijk, we hoeven het niet heel lang over de man specifiek te hebben. Ik zat er voornamelijk aan te denken van... We hebben het er net zo over. Ik sta 100% achter wat ik heb gezegd. Even extreme denkbeelden van beide kanten zijn niet goed. We laten dat dan ook even in het kader van soort van neutraliteit bijgezegd hebben.
0: Ja, ja, ja.
2: Extreem links en extreem rechts, beide niet goed. Ik hoop wel dat we op een gegeven moment met iets gematigde rechts en iets gematigde links in ieder geval tot de conclusie kunnen komen van hey, misschien gewoon niet per se nazi-leuzen. Dat we dat gewoon even met z'n allen zeggen, niet doen, is niet tof.
0: Nee.
2: Dat zou al een heleboel schelen.
0: Wat denk je dat daarvoor nodig is?
2: Ik weet het niet helemaal. Kijk, laten we dan gewoon direct maar weer de actualiteiten induiken. Daar is het programma tenminste ook een beetje voor. Gisteren kwam naar buiten dat de coalitie heeft ingestemd met een nieuwe motie. Dat er geen akkoorden worden gesloten met politici die oproepen tot geweld of omvolkingstheorieën verspreiden. Ja, op zich vind ik dat een goede stap.
0: Hebben we het over lijsttrekker FVD.
2: Nou, bijvoorbeeld Liedewijde Vos. Maar in dit kader zou Giedy Markushouwer daar onder vallen.
0: Die had het natuurlijk over dat geweld van... met net zoveel geweld als daar gaan we ze hier tegenhouden.
2: Is inmiddels een beetje een vaag dossier. Want hij zegt zelf dat hij het anders bedoelde. Het enige wat ik ga zeggen is kijk het fragment zelf. Trek daarna een oordeel over hoe
1: hij het
2: bedoeld
1: heeft. We hebben toch hier even nog kort dat fragment?
2: Nee, dat was zijn reactie op het fragment. Dat was niet het fragment zelf.
0: Oh, oké.
2: Maar dat maakt even niet uit.
0: Nee, wacht even.
2: Hebben we het wel?
0: Jawel, wacht even. Ik moet dat altijd...
2: Het is uiterst spannende radio.
0: Ja, maar ik moet dat altijd toch even...
2: De redactie van Club Todate is op zoek naar een fragment. Hebben we het fragment wel of niet?
0: Weet je,
2: ik
0: ben zo'n persoon die dan alles te goed opbergt en dat je het daardoor dan kwijtraakt.
2: Ik zal het je bij deze zeggen, beste luisteraar. Mocht je het directe fragment weten, het was afkomstig uit een aflevering van Left Laser. Het staat op YouTube, openbaar toegankelijk, niet achter een paywall of iets. Dus iedereen die wil weten...
0: Nee, zo.
2: Is dat
0: even
2: het?
0: Kijken. Volgens mij wel.
2: Nee, ik denk het niet.
3: Ik vind wel, meneer CD, dat zeg ik met alle respect...
0: Oh.
2: Nee, dat is het niet.
0: Oh, dat was die andere de reactie erop. Ja.
2: Nee, dit zijn beide reacties erop.
0: Ja, oké. Okay, nee, maar.
2: Again, kanaal Left Laser. Wil je weten wat heeft Markushouwer nou concreet gezegd? Check dat alsjeblieft.
0: Ja.
2: Kijk, het nadeel is, het klinkt als een mooie stap. Van nou, wij als politici gaan het gedrag in ieder geval niet normaliseren door er geen zaken mee te doen. Ik weet alleen niet of dit de juiste stap is. In theorie wil ik zeggen... Ja, tof, weet je wel. Fijn dat jullie een soort morele grens afbakenen. Tegelijkertijd ben ik ook weer bang dat door dit soort... Ik weet niet wat het goede antwoord is. Ik ben bang dat als je deze groep volledig uitsluit van het gesprek... dat je de kans ook niet meer krijgt om mensen te overtuigen van je eigen gelijk. Ik heb het soms wel eens met mensen die ik tegenkom... of met vrienden met denkbeelden die haaks tegenover de mijne staan. Ik vind dat vaak wel... de leukste gesprekken. A, omdat het een soort kanarie in de koolmijn is. Hoe overtuigd ben ik van mijn eigen ideeën... en hoeveel reden heb ik om erachter te staan. En B, omdat je hopelijk... als je goede argumenten hebt... mensen ook een beetje kan prikken. Ja, maar hoe overtuigd ben jij dan? En waarom sta jij erachter? En klopt het eigenlijk wel wat je
0: maar
2: zegt?
0: Maar is dan jouw doel om dan uiteindelijk ook tot een compromis te komen?
2: Niet
0: met
2: altijd. Niet altijd. Soms kom ik er al vrij snel in het gesprek achter... dat we beide best wel in diepere loopgraven zitten. En dat kan verschillende redenen hebben. Andere bronnen. Dan kom je letterlijk op het verschrikkelijke term andere feiten.
0: Ja.
2: En dat is heel erg lastig. Wel heb ik dan vaak iets van, joh, als je dan zo'n bron noemt... die ik niet gelezen heb, stuur hem even door.
0: Ja.
2: Dan kan ik hem later...
0: Of de feit ook daadwerkelijk een feit is en niet iets wat verzonnen.
2: Niet dat ik de autoriteit ben om dat te beoordelen... maar kunnen we in ieder geval de volgende keer met dezelfde informatie het gesprek in... en kijken waar we dan uitkomen.
0: Ja.
2: En ik denk dat juist dat debat, het gesprek met elkaar aangaan... uit die eigen bubbel treden, dat heel erg vruchtbaar is... Maar ik kan me ook wel voorstellen dat politiek heel lastig is als je een politieke partij hebt die zegt, wij vertegenwoordigen het geluid wat gelooft in omvolkingstheorieën en in Nederland moet weer van de Nederlanders zijn en dergelijke. Dat zijn best wel ingewikkelde uitspraken. Vaak ook omdat ze heel moeilijk onderbouwd worden.
4: Ja, ik moest heel even aan dat stukje denken. Wat ze elke keer in die demonstraties zeggen. Wat zeggen ze?
2: Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland. Ja.
4: Ja. Echt zo nikszeggend.
2: Nee, maar dan wil ik ook heel graag altijd elke keer als ik zo'n fragment zie, dan heb ik de neiging om vervolgens te tweeten van, nou, ik weet niet of ik nog wel zo Nederland ben, weet je? Maar daar sta ik in ieder geval niet achter. Het is een heel ingewikkeld dossier. Maar wees alsjeblieft wat liever voor elkaar. Ga het gesprek aan. Probeer nader tot elkaar te komen.
4: En hou het gesprek ook gaande.
2: Sla elkaar in ieder geval niet de tent uit.
4: Nee.

0: McCartney, Home to Us. En jij maakt er kans op. Want je kan volgend uur kan je bij ons een hele toffe plaat winnen.
1: Hoe doe je dat, Erben?
0: Ga even naar onze socials, @clubtodate of @meerradio.nl. En daar kan je dus onder de post commenten welke plaat jij wil winnen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Renaat Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel.
1: Wil jij straks een vinylplaat winnen? Check de socials van Club to Date en bekijk hoe jij een plaat kan winnen. Powered by In Front Records.
5: En welke wil je dan winnen? Ga je dan voor Paul McCartney of voor een lokale band, De Kruuk? Je kan het laten weten. Ga even naar ons Instagram, @meerradio.

0: hoor je ze bij meer radio. Nick, ik las net een kop.
1: Oh,
0: en ik moest daar toch wel om lachen. En ik dacht, oh, dit is echt wel typisch iets voor ons. Voor even tot hier.
1: Kunnen we wel gebruiken. Want het afgelopen uur is iets wat zwaar geweest. Maar dus laten we even wat opleuken.
0: Ik vond dit, ik las het.
1: We gaan het opleuken.
0: Ja. Wauw. Onbeperkt treinen voor €49 gaat 15 juni in.
1: Nou.
0: Maar er is een grens.
1: Oh.
0: Dan is het toch niet onbeperkt?
1: Oké, okay. Nee, leg uit.
0: Ja. Nee, het is namelijk zo dat vanaf 15 juni...
1: Ja.
0: Dan kan je in de daluren voor €49 een maand onbeperkt met de trein reizen.
1: Onbeperkt.
0: Nou, dat klinkt best leuk.
1: Ja, onbegrensd. Geen enkele grens. Er zit nul beperking aan hoeveel je kan reizen. Dat is wat onbeperkt betekent.
0: Ja. De politiek die heeft deze maatregel ingesteld. Het is een abonnement en het hoort bij maatregelen om de gevolgen van de stijgende energie- en brandstofkosten een beetje te beperken.
1: Fantastisch. Ik kijk er nu al naar uit dat heel Nederland straks onbeperkt in de daluren kan reizen.
0: De actie die duurt tot 31 augustus. Maar nu komt het. Het kabinet die heeft voor dit project €118 miljoen uitgetrokken.
1: Ja.
0: En als het op is, dan stopt het eerder.
1: Onbeperkt. Ja, oké. Okay.
0: Het is in die zin nog wel steeds een soort van onbeperkt, maar het is niet...
1: Je moet er wel snel bij zijn.
0: Ja, en er is ook helemaal geen garantie of je tot 31 augustus...
1: Nee, eigenlijk moet elke Nederlander op de eerste dag dat dit project ingaat een treinreis door heel het land maken uit angst dat het niet meer verder gaat de rest van de zomer.
0: Ja, want waarschijnlijk zal je dan elke keer moeten inchecken, dus houdt het zeg maar wel de kosten bij.
1: Ja, 100%.
0: Dus het is wel dat als je dan hier hoofdstorp het station instapt, je checkt in, dan gaat de teller lopen.
1: Ja, 100%. Nee,
0: en met de prijzen van nu met NS, dan is die €118 miljoen is er zo doorheen als we met heel veel mensen tegelijkertijd de treinen gaan stappen.
1: €118 miljoen.
0: Dus, het klinkt heel veel.
1: Maar om heel eerlijk te zijn, dat betekent dus wel dat... niet eens.
0: Maar even een retourtje vanaf hier naar Leeuwarden, dan zou je al €60 kwijt zijn. En dat is één persoon.
1: Ja, dus ik ga heel even snel rekenen, hoor. Geef mij even twee tellen. Even kijken, we hebben €118 miljoen. Ongeveer 18 miljoen inwoners in Nederland. Dat betekent dat we grofweg €6,55 per inwoner van Nederland gereserveerd hebben.
0: Nou, ik kan je één ding vertellen, maar dat is geen treinkaartje bij NS op dit moment.
1: Dat is geen treinkaartje bij de NS.
0: Nee.
1: Dus daar gaat je onbeperkt reizen, lieve mensen. Je kan, je kan vanuit Hoofddorp ongeveer een retourtje richting Nieuw-Vennep pakken.
0: Kan naar Schiphol.
1: Ja, dat is je onbeperkt reizen deze zomer. Kijk, heel eerlijk.
0: Want daar zal waarschijnlijk de toeslag van die directe intercity zal er ook niet...
1: Nee, maar we doen er nu een beetje lacherig over. Hè. Kijk, niet heel Nederland reist natuurlijk met het OV.
0: Maar wel veel.
1: Ja, er zijn ook genoeg mensen met geld voor een privéjet. Je hebt natuurlijk dan ook nog de seniorenkortingen en pasgeboren kinderen die gratis dan reizen. Dus uiteindelijk komt het wel op ietsje meer neer. Maar onbeperkt is zo gul. Je zou het bijna als een donatie richting het goede doel moeten kunnen aftrekken op je belastingaangifte.
0: Ik wil eigenlijk dit moment even vastleggen, want 15 juni, dat is over anderhalve week.
1: Ja.
0: Dan zeggen ze, het is voor iets meer dan een maand, 31 augustus.
1: Oh, dat wij een soort teller gaan bijhouden.
0: Even een teller van wanneer... Ja, het is 2 maanden. Iets meer dan 2 maanden. 2,5 maand.
1: Wanneer is het potje op?
0: Ja.
1: Wanneer
0: is het potje op?
1: Oh, ik zie dit al helemaal voor me. Dan maken we er een soort Telethon-actie van. Zo'n lichtgevende balk met een bedrag dat langzaam optelt.
0: Ja,
1: we zitten op de 118 miljoen.
0: Wanneer is het potje op?
1: Ja, heerlijk. Ik kijk ernaar uit. Ik vraag me af of er een manier is om dat ergens te tracken.
0: We hebben een potje met vet en die is op de tafel gezet. En nu is het even wachten wanneer het potje op is.
1: Ik vermoed dat het niet al te lang zou duren.
0: Nee,
1: ik ben
0: denk
1: er bang
0: ik ook.
1: Voor.
0: Nee.
1: Terwijl er gebeuren best leuke dingen op het gebied van OV. Had jij bijvoorbeeld gelezen dat er in de Haarlemmermeer... daar attendeerde...
0: Haarlemmermeer?
1: Attendeerde de vriend van de show Ivor Meij recent op. Maar dat er dus een busverbinding richting Zandvoort wordt uitgebreid.
0: Ja,
1: dat je
0: klopt.
1: Met de 341, als het goed is, direct richting Zandvoort zou moeten kunnen komen.
0: Zomerbussen.
1: Ja, ideaal. Dus
0: En zij hebben in de zomer heeft de bus vaak altijd wel ook wel leuke acties. Dat je dan goedkoop naar de stad toe kan gaan.
1: Ja, zeker.
0: Haarlem of zoiets.
1: Ja, dus misschien dat het allemaal wel meevalt. Dat wij
0: goed,
1: heel somber zitten uit te rekenen. Ja, maar je kan daar natuurlijk ook rekening mee houden in je reizen. Je hoeft niet per se naar Berlijn met de trein.
0: Maar als je nu ineens onbeperkt te pakken hebt...
1: Ja, maar dat is misschien dus goed om in je achterhoofd te houden. Het is een beetje hetzelfde als onbeperkt eten bij een all-you-can-eat buffet. Op een gegeven moment, als je 8 gangen hebt gehad... dan komt er toch wel iemand aan je tafel staan. Met meneer weten we zeker dat gang 9 wel een verstandige keuze is.
0: Ja.
1: Het is onbeperkt met beperkingen. Daar moet je een beetje rekening mee houden.
0: Ja.
1: Leuker
0: maar niet onbeperkt.
1: Hey Erben, leuker kunnen we niet maken.
0: Maar wel makkelijker.
1: Wel makkelijker.

0: Je luistert naar Club Today. En je hoort de Pink. Met So What. We hadden het net al eventjes over het Ommerberg treinen voor 49 euro. Dat gaat vanaf 15 juni in, maar er is een grens. Wij zijn even wat gaan starten.
1: Ja, we hebben de nieuwe editie van de
0: De rekenkamer, want we hebben even een berekening op losgegooid. Althans, Ivor die heeft even een berekening erop losgegooid. En dat heeft hij goed gedaan. Jullie zijn...
1: Nou, wij zijn nu druk aan het rekenen.
0: Oh, jullie zijn nog steeds druk aan het rekenen.
2: We hadden zoiets van, nou, we hebben dus de 118 miljoen... voor een periode van ongeveer 2,5 maand. Ja. Nou, als we dat uitrekenen, komen we op 78 dagen uit het apart. Natuurlijk, daluren zal in het weekend meer gebruikt worden dan door de week.
0: Want maar... even als iemand net is ingeschakeld, het kabinet die heeft het vrijgegeven. Maar wel met de regel dat als het potje op is, dan is het op en dan is het klaar. Dus dat is de grens.
3: Ja, het is in feite een soort... sikkeneurige vader die toestaat dat een 16-jarig kind een feestje geeft. Van ja, mag, het mag. Maar als het op is, is het op. En dan is het ook uit met de pret.
0: Ja. Dan mag er geen alcohol meer geschonken worden.
3: Nou, dat mag sowieso niet op je 16e erbe. Rustig aan.
0: We zijn dus druk aan het rekenen geslagen. Ik moet heel eerlijk zeggen, we hadden een klein feit over het hoofd gezien. Dus dat zijn wij nu in de calculatie aan het meerekenen. Maar wij kwamen er dus op uit dat voor die 78 dagen van die 118 miljoen... mogen er ongeveer 30.256 mensen een ritje maken van max 50 euro. Maar daar betalen ze natuurlijk ook 50 euro voor. Dus dan zou het ritje of max 100 euro worden... of dan zouden er net iets meer mensen gebruik van kunnen maken. Het is allemaal wat ingewikkeld. Eén ding wordt wel heel duidelijk uit onze calculaties. En ik hoop, Ivor, dat je mij in deze hypothese wil steunen... maar dat de term... onbeperkt hier niet van toepassing is.
2: Ik zat dus te denken. Stel je denkt ergens, nou, dan ga ik ervan uit dat we in midden juli nog steeds mogen. Midden juli denkt half Nederland, top. Half Haarlemmermeer, we gaan met die mooie busrit. En dit gaan we, willen we niet, we gaan met de trein naar Zandvoort.
0: Ja.
2: 'S ochtends in de trein in Zandvoort aangekomen. 11 uur, NL alert, het budget is op. Hoe kom je dan thuis als je geen geld hebt? Is het dan opeens halverwege de dag met er is geen budget meer, dus het is nu afgelopen? Gaan we dan erover? Gaan we eronder? Hoe willen ze dit doen?
3: Moet ik het wel heel even opnemen? En dit is een positie die ik niet vaak inneem voor onze lieftallige overheid.
0: Huh?
3: Als jij helemaal 0,0 geld meer hebt naar dat ene treinkaartje... is het misschien sowieso geen verstandig idee... om van dat laatste centen even een dag plezier te gaan hebben in Zandvoort. Moet erbij gezegd worden.
2: Ja, oké. Okay. Maar het ging er meer om, zeg maar, stel je hebt wel het geld voor gewoon de dag uit. Je besteedt het met het hele gezin die kant op.
0: Maar even...
2: wil je niet opeens 5 keer 50 euro moeten betalen om terug te komen als dat niet erin valt.
0: Nee,
2: maar je denkt gratis weg te kunnen gaan.
4: Een ruime 30.000 mensen die kunnen dus zo'n abonnement nemen. En dan elke dag voor 50 euro de trein nemen.
2: Exact.
0: Ja.
4: Is het realistisch?
3: Er vallen wel een aantal dingen voor te zeggen. Je hebt natuurlijk een deel van Nederland wat sowieso niet zo heel vaak buiten komt, wat bijna niet reist. Dan heb je vervolgens nog een deel wat in het buitenland is op het moment dat deze regeling van kracht is.
0: Dus zou je misschien eens op kunnen zoeken hoeveel reizigers er per dag via Utrecht Centraal reizen?
2: Het zijn 11 weekenden in totaal. Dus er zijn 22 weekenddagen dat meer mensen zullen bewegen. Want het weekend is volledig daluren. Vergis niet dat in dit getal ook een hele hoop mensen zitten die abonnementshouders zijn. Hè? Want heel veel hiervan zijn zakelijke reizigers die al business cards hebben van de zaak. Nou ja, of die privé werken is deel 2.
0: Maar als er in het weekend op Utrecht Centraal gemiddeld ongeveer tussen 150.000 en 200.000 reizigers reizen.
2: Dus, weddenschapje.
0: Maar gaan we 1 juli halen?
3: Ik denk het dus wel.
2: Gaan we überhaupt juni uitkomen?
3: Ik denk het dus wel. Om een heel simpele reden.
2: Te veel gedoe?
3: Nee, ik heb mij één ding in het achterhoofd gerealiseerd... wat ik tot dusver even vergeten was. Ik zat in mijn hoofd nog steeds met mijn middelbare schoolzomervakanties. Die soort van Phineas en Ferb, er zijn 104 dagen zomervakantie.
0: Maar de meeste
2: je hebt
0: van ons...
2: Je hebt er 4?
3: Nou, de meeste van ons die werken. Dus die hebben helemaal geen tijd om dit OV-abonnement volledig uit te spelen.
2: Oh nee, maar dan nog, al doe je het elk weekend...
0: Ja, maar dan heb je nog steeds nog eens. Nou, dan moet je dus. En daar ben ik dan al sowieso niet van. Kijk, het hele abonnement is al niet aan mij besteed. Want ik zit er zo in elkaar. Als ik vakantie heb. Als ik ergens een graftakkenhekel aan heb, is het dermate ver vooruit plannen dat ik me kan inschatten of het het waard is om zo'n abonnement. Oh, dat vind ik nou wel jammer, Erben. Maar ja, ik weet wat de volgende plaat was, dan heb ik die niet. Maar ik heb er dus een scheidhekel aan om zo ver vooruit te plannen dat ik al weet of ik over 4 weken met de trein ergens naartoe ga, ja of nee. Dan zie ik het liever gewoon op dat weekend aan. En ik denk dat er een boel mensen zo in elkaar zitten, dus dat die überhaupt geen gebruik gaan maken van dat potje, van dat abonnement. Misschien durf ik het te zeggen.
5: Langer duurt dan we denken.
0: Is het een realistischer plan dan dat ik van tevoren heb bedacht? Misschien dat een heel stel gespecialiseerde ambtenaren die al jaren in het vak zitten het beter hebben kunnen uitrekenen dan Ivor en ik in de afgelopen 5 minuten.
4: Ik spreek je over een maand. Ja.
0: Dat is goed.
5: Maar we gaan het wel even bijhouden.
0: Ja, 100%.

0: 18. Je wordt erbij gepraat over het laatste nieuws van vandaag. Nick.
1: Dankjewel, Erben. Gemeenten perken thuisonderwijs in. Noodbevoegdheid voor burgemeesters. Meer automatisering bij bedrijven.
0: Oeh, ik zeg dan toch die eerste.
1: Oké. In navolging van Den Haag hebben meer gemeenten besloten het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt vanwege de levensovertuiging van hun ouders te beperken. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Groningen wijzen nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat de reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Zo ver gaan andere gemeenten nog niet, maar in afwachting van landelijk beleid worden nieuwe aanvragen wel gepauzeerd.
0: Ik vind het dubbel.
1: Waarom vind je het dubbel?
0: Ik snap aan de ene kant de ouders, dat je graag je kind thuis les wil geven, als dat vanuit een geloofsovertuiging is. Mm-hmm. Levensovertuiging. Anderzijds denk ik, ja, we hebben allemaal leerplicht. Ik ben ook naar school gegaan.
1: Ja, kijk. Het ding is, ik heb op een christelijke basisschool gezeten. Nou, het zal je verbazen. De meeste mensen die mij kennen, die vallen nu ongetwijfeld uit schok van hun stoel. Maar ik ben zelf verre van christelijk. Het ingewikkelde vind ik, dit is een dossier waarop ik zelf vrij radicaal denk. Ik heb zelf het idee, levensbeschouwing en school zouden eigenlijk los van elkaar moeten bestaan.
0: Ja.
1: Als jij een heel duidelijke overtuiging hebt, dan staat het jou helemaal vrij om je kind zo op te voeden als je wil. Alleen op school dient gewoon taalles gegeven te worden. Rekenles, ja. Geschiedenisles, ja. Dat soort dingen.
0: Ja, en ik heb ook altijd zoiets van, kijk, die mensen die hebben ervoor geleerd. En die hebben ervoor geleerd om voor de klas te staan. Ja, moet je dan als ouder het ook willen om dan je kind les te geven? Ik denk dat zij het toch echt wel beter doen.
1: Daar hebben we het nog even niet gehad over de, ja, maar daar hebben we het nog even niet gehad over de sociale isolatie
0: ook,
1: van kinderen
0: ook.
1: Op die leeftijd. En dat inmiddels, zeker na COVID, bekend is hoe belangrijk het is dat kinderen met elkaar in contact komen op die leeftijd.
0: Ook.
1: Het is super ingewikkeld. Maar kijk, het lastige vind ik, er zijn een heleboel mensen die dit misschien vanuit puur levensbeschouwing oogpunt doen. We hebben natuurlijk ook voorbeelden. De reden dat dit nu weer heel erg speelt, of dat het in ieder geval recent weer in de media is gekomen, is die aflevering van Tim Hofman over thuisonderwijs. Die al bijvoorbeeld ook de Bellinga's aan.
0: Ja.
1: Influencers dat aan het doen zijn. Dus de maatregel was in ieder geval te breed en ook te breed geïnterpreteerd voor langere tijd. Het is goed dat daar nu weer meer controle op komt. Dat we duidelijk hebben wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Er spelen zoveel dossiers mee inderdaad. Het mentale en welzijn van een kind. Soms het fysieke welzijn van het kind. Als een kind thuis mishandeld wordt en er is geen enkele docent die daar signalen van kan opvangen. Wie grijpt er dan in wanneer er een keer wat misgaat? En moet ik ook heel eerlijk zeggen, ja, wij leven natuurlijk in de Randstad, daar is het wat makkelijker. Maar ik denk dat ik een school kan opnoemen voor bijna elke levensbeschouwelijke opvatting die er bestaat in ongeveer een straal van een kilometer.
0: Ja.
1: Er is echt een bol te regelen als je een beetje je best doet.
0: En vooral in de grote steden.
1: Helemaal in de grote steden.
0: Ja.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: komt ook weer deze keer. Matthijs, goedenavond.
1: Goedenavond, hoi.
0: Hi, hi. Ja, we mogen weer twee platen weggeven. Of in ieder geval, we mogen één plaat weggeven. En de keus was uit twee platen. Het gaat zo soepel.
2: Het gaat zo soepel, ja, ja, ja.
0: Welke eerste plaat gaan we bespreken?
2: De keus was onbeperkt.
1: De eerste was The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
0: Paul McCartney, hij heeft weer een nieuw album uitgebracht.
1: Ja, 27 alweer.
2: Ik moet zeggen, ik was daar verbaasd over toen ik dat zag. Dat ik denk, is die man nog steeds actief met nieuwe muziek? Ik had dat een jaar of, volgens mij is het een jaar of 3-4 geleden, dat is het laatste album uitkwam. Ik durf het niet heel eerlijk te zeggen. Ik kan nu frontaal
1: bekken. 2020 Paul McCartney.
2: 2020. Nou, dat vind ik binnen mijn foutmarge vallen. Dan keur ik die goed. Maar ik was er verbaasd over dat hij nog steeds met nieuwe muziek kwam. Hoe oud is die man inmiddels?
1: Ja, volgens mij is hij al inmiddels 83.
0: 83?
3: Ja, wel echt in de 80 hoor.
2: Dit voelt wel heel lullig, want ik ben me er nu al heel erg... Ja, inderdaad, 83. Ik ben me er nu al heel erg van bewust... dat ik waarschijnlijk nooit zoiets cools ga presteren als op mijn 83ste.
0: Nee.
3: 27 albums.
2: Ja, dat is niet normaal. Ja.
0: En wat voor album heeft hij nu gemaakt?
1: Laat ik zeggen, de mensen die op leeftijd zijn, die vinden het fantastisch.
3: Leuk voor een jongerenprogramma.
1: Grijpt weer terug naar de jeugd. En het is ook zeg maar, ja, een nostalgische persoonlijke plaat van Paul McCartney. Die teruggrijpt naar, naar Dungeon Lane. Waarbij die vertelde heeft in zijn verhalen over zijn wandelingen met John Lennon. En met,
2: Nou goed... Maar voor de Beatles-liefhebber dus eigenlijk wel een must.
0: Ja, ik wou net zeggen.
1: Ja, klopt. Dus hij is ook heel erg goed verkocht. Bij ons in de winkel ook. En,
0: maar heel eerlijk, ik vind dan ook wel dat je mag zeggen... Kijk, je zei dat het wat voor ouderen is, maar het behoort wel tot de basis.
2: Ach, hou toch op. We zitten hier met drie oude zielen in de studio. Houd toch net op. Ja, laten we wel
0: het behoort
2: wezen.
0: Gewoon tot de basis.
3: Ja, nou, het is niet alleen de basis. Het is gewoon een van de grootste muzikanten.
0: Ja,
3: laten we heel eerlijk 100%. Zijn. Dus
2: daarom. De grootste rocksterren alle tijd.
0: Dus het is ook zeker voor de jongeren, want dit is toch wel... dit moet je gewoon kennen.
2: Een icoon.
0: Ja. Ja.
1: Absoluut, ik ben het niet met je eens. Maar alsnog moet de muziek je al wel kunnen bevallen. En als dat het niet doet, dan zou ik hem wel echt laten liggen deze plaats. Ja.
2: Wat betreft jammer dat Figo hier niet in de studio aanwezig is.
3: Nee, grootste Paul McCartney fan.
1: Inderdaad, een behoorlijke fan, ja.
2: 100%.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar dan gaan we opeens naar een heel jonge band toe als tweede plaat.
2: En nou, voor something completely different.
1: Klopt, dat is dit keer de Kruk.
0: Hey, die kennen we. Oh. Die kennen we. En ik denk dat we zo ook even het beste erbij moeten halen. Want ze kunnen beter zelf vertellen waar hun album over gaat.
2: Hebben we de Kruk aan de lijn?
0: Goedenavond, jongens.
4: Hey! Goedenavond. Daar zijn we.
0: Ja, er zijn jullie. Waar gaat jullie album over? Vertel het zelf.
4: Ons album gaat eigenlijk over het leven. Om dat maar in één woord even zo te beschrijven.
2: Niet over jullie leven in die ene straat van vroeger. Die wandelingen met John Lennon en dat soort dingen. Dat zou toch lullig zijn?
4: Nee. Die verhalen die komen niet eens in de buurt van hoe indrukwekkend de verhalen op de plaat zijn.
0: Hoe gaat jullie nieuwe album heten?
4: Ons nieuwe album gaat heten You Shouldn't Need It.
0: En waarom die naam?
4: Nou, we hadden eerst onze main single, onze hit single van de plaat, I Shouldn't Need It, uitgebracht.
0: Yeah.
4: Dat gaat over, je zou het niet nodig moeten hebben, maar dat heb je wel. En toen dachten we, hey, dit album, je zou hem niet nodig moeten hebben, maar dat heb je toch eigenlijk wel nodig.
3: Wauw, wat goed,
4: You Shouldn't Need It. Ja.
2: Ik wilde bijna aanbieden of jullie nog een nieuwe marketeer zochten, maar volgens mij zit dat wel goed als ik jullie zo hoor.
4: Ik heb het ook wel uitgevogeld, ja. De sollicitaties zijn echt altijd open.
2: Ah, oké. Okay. Nou, ik hou hem in mijn achterhoofd. Hey, maar ik heb mij door iemand laten vertellen, maar dan moet je me corrigeren dat ik het, als ik het mis heb, maar dat werk van dit album aankomend weekend ook live te horen is ergens. En ligt dat Matthijs daar ook wat meer van weet? Kan dat kloppen?
1: Niet aankomend weekend, want de plaat wordt inderdaad pas 12 juni gereleased. Dat is op vrijdag.
2: Ja.
1: Maar de na de 13e, dan komen de jongens van de Kruk natuurlijk een instoor doen bij Infront Records.
2: Kijk eens!
0: Kijk.
1: En 19e...
4: Ik ben erbij.
1: De

0: Vrijdag hebben we dan een release party in het Zeepunt.
1: Oké. Okay.
2: Dat wordt het grote feest, het spektakel.
3: Die kan je niet missen.
4: Nou, wij schrijven hem in ieder geval op.
1: Ja, precies.
5: 100%.
1: Ja. Precies.
2: Ja, mooi.
1: En de Kruger, even nog voor jullie. Hebben jullie nog andere plannen op de planning?
2: Vanavond bedoel je?
1: Nee. In de toekomst. Geef die gasten even, want het album moet nog uitkomen. Hebben jullie al plannen in de toekomst? Ze hebben net een album geproduceerd.
6: Nee, maar gaan jullie toeren? Waar kunnen we nu allemaal gaan zien deze zomer?
2: Wij zijn deze zomer sowieso nog te zien in Den Helder. Nou ja, en hoofdop een paar keer de 20e. Dus dat is de dag na de release party gig. Staan wij in de Patronaat in Haarlem.
1: Oh,
2: en voor de rest zijn nog allemaal data's to be announced.
1: Oh, spannend.
6: Wat goed, spannend. Dus ook vooral even jullie social in de gaten houden.
2: Ja, absoluut.
1: En
2: op onze
1: is?
2: Website. Onze website staat al het meest actuele informatie op. Dat is www.dekruk.com.
6: www.dekruk.com.
2: Ja, dat domein kost ons elk jaar nog veel te veel geld.
4: Uitverkopen die zalen. Hoppa.
2: De reclame genereert meer inkomen dan de rest. En voor de rest zijn we te volgen op Instagram, Facebook. Noem alles maar op als De Kruk Band.
1: Kijk. En goed, wij mogen dus elke maand een plaat weggeven in samenwerking met Infant Records. En dat is deze keer geworden. Nick.
5: De Kruk.
1: De Kruk gaan we weggeven, ja. En dat doen we aan één gelukkige winnaar. Die heeft namelijk aan alle kwalificaties voldaan. Die heeft netjes gecomment op onze Instagram.
2: Mocht
1: die
2: wilde zelf ook meedoen?
1: Ja, jullie mochten zelf wel meedoen, maar we hadden het vermoeden dat jullie eigen plaat wel al in huis zouden hebben.
2: Ja, heel lief aan gaan kijken nog.
1: Maar de gelukkige winnaar van deze ronde is geworden Ralf Vleesklier op Instagram.
6: Oh.
1: Dat is het nieuws.
6: Dat is
1: het ook nieuws. Ja. Het is de eerste keer dat Ralf Vleesklier dit hoort. Dus wat dat betreft nieuws. Maar gefeliciteerd, Ralf, vermoed ik. Jij bent de gelukkige winnaar van het nieuwe album van De Kruk, You Shouldn't Need It.
6: En die kan je ophalen bij Infront Records hier in het centrum van Hoofddorp.
2: Een bonnetje is weg, dus je kan hem ook niet terugbrengen.
6: Jongens, onwijs bedankt en een hele fijne avond.
2: Yeah.
6: Hoi, hoi.
7: Infront Releases. Check de socials van Club To Date en win een vinylplaat.

0: Should It Need It, hun album, die hebben we net weg kunnen geven. Oh, sorry.
1: Dankjewel dat je mij ook aanzet. Hallo, ik ben er ook. Je hoorde mij net ook al praten.
2: Wat leuk, in de laatste 20 minuten van het programma.
3: Hallo.
1: Hallo, lieverd. Wat hebben jullie een lekkere show gehad.
2: Dankjewel.
0: Ja. Ik ben er ook zeer tevreden over. Ja.
1: Kan ik ga vaker niet
0: zijn. Nee, absoluut niet. Maar de evaluatie die vindt zich alvast onherbelast.
1: Ja, natuurlijk. Nou ja, weet je, als jij er ook wat van vindt, kan je nog steeds appen naar 023-4x5900.
2: Applijnen staan 24 uur per dag over. Maar laten we het nog heel even over de kruk hebben. Ja. Super toffe plaat. Volledige album, You Shouldn't Need It. Moet ik het heel even goed zeggen. 13e uit mijn hoofd, zaterdag de 13e was het te beluisteren bij Infront Records.
0: Ja.
2: Week later de 19e.
0: En het is sowieso heel leuk bij Infront Records, want hij heeft echt een soort van podiumpje.
1: Ja.
0: Terwijl zij dan nog alvast aan het repeteren zijn, dan kan jij door de bakken heen kijken met alle mooie platen
1: dat wat ik
0: die
1: zeg,
0: hij heeft.
1: 1 en 1 is 2. Je kan meteen ook je platencollectie lekker aanvullen. Ja, dus doen.
2: Kan je echt niet genoeg van die Infront Records krijgen. Kom dan volgende week donderdag op 11 juni ook even langs bij de finale van de Music Master.
1: Ah. Ja, jij doet mee, hè?
2: Ik doe mee.
1: Ja.
2: Ik heb het tot de finale gezien.
1: Ik zag dat jij het... Ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Ik heb mijn broertje meegenomen.
1: Ja, oké, dat is wel beter dan wij als compagnon. Ja.
2: Maar het is gelukt, dus ik mag volgende week de hopelijk laatste plaats in de finale verdedigen. samen met mijn broertje.
3: Als jij wint, jongen, ik ga echt stuk dan.
2: Als ik win, dan ga ik stuk, Erben.
0: Hoe is de concurrentie?
1: Moordend.
2: Heel taai, echt moordend. Ja, daar kom je niet makkelijk tussen.
1: Wil je niks zien afgaan, volgende week donderdag.
2: 11 juni, C.Café, wees daarbij. Infront Records. Music Masters finale.
1: We spreken je volgende week.
3: Ja, jongens, tot volgende week weer.
2: Yes.

0: Iets gemist of meedoen met de winactie? Check @clubtodate op Instagram en TikTok en mis niks. Join the club. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En zo gingen we terug naar 1974 met de Stylistics en You Make Me Feel Brand New. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij Nice and Slow. Ook vanavond weer met de mooiste muziek.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Het is 10:30 voor Kool & The Gang. Maar nu, Roks & Hazes. Met een van haar vele platen die ze maken. Dit is Ik Drink.
2: Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat.

Heerlijk, zo'n 5 minuten lang genieten van de Bee Gees en Spirits Have Flown. En voor het NOS-journaal van 11:30 zijn dit Wrap Your Arms Around Me van Agnete Velskeuk. En Need Your Love So Bad, de allereerste hit van Fleetwood Mac. En die komt uit de jaren 60.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: De herkenbare stem van Gwen Dickey als zangeres bij Rolls Royce in Wishing on a Star.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: We blijven in Amerika met Kool & The Gang. De 2 van 1 is voor Too Hot en Get Down On It. Hier bij Nice and Slow.

komt uit Colombia. En daar zingen ze natuurlijk Spaans. Vandaar een Spaanse klassieker van Juanes aan Josh Lapido. En we gaan alweer op naar het nieuws van 11 uur met deze drie platen. Eric Clapton en John Mayer samen in Lies. Where the Heart Is van de Nederlandse groep Haven. En ook hoor je nog uit de jaren 70 Bob Seger en de Silver Bullet Band in Against the Wind.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Hij schreef ook al een liedjes. Ik heb het over David Gates, de zanger van Brad. Dit was die in Baby, I'm a Want You.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Welkom terug weer bij Nice and Slow. Dit is alweer het tweede uur.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En die hoor je na Suzanne Freek, speciaal voor Gerda. Dan 2 keer de helaas vroeg overleden Jim Croce in je radio in de 2 van 1. Maar nu Henny Vrienden, Carnemelle.

The King himself, Elvis Presley, 1969, met zijn Suspicious Minds. En dit is Eva Cassidy met Songbirds. Zometeen hoor je ook Blaas van de Crystal Fighters. En Nothing Lasts Forever. Uit Volendam komt hij, Spex Hildebrand. Maar eerst dus Eva Cassidy met Songbirds van Christine McVie van Fleetwood Mac.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Natuurlijk, het is weer 11:30 geweest, dus was dit Suzanne Freek voor Gerda. Met Als het avond is.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Speciaal voor jou, schatje. Ik hou van je, hè? Jim Croce, 2 keer. Photographs and memories. Photographs.

De Italiaanse inzending van het Eurovisie Songfestival van 1984. I treni di tesor. Tot gelegenheidsdio Alice en Francesco Battiato. En werd voorafgegaan door een 2-1 met Jim Croce. Photographs and Memories en I Got a Name. En dit is Robert Plant, ooit de zanger van Led Zeppelin. Met Big Lock, een soloplaat van hem. Je hoort ook Mel, en dat komt allemaal uit de beste zangers. Mel uit Volendam met I Will Wait For You. En de Rock'n'Roll Kids, die zijn van Paul Harrington en Charlie McKennigan. En ook dat is een songfestivalliedje.

terugdenkend aan hun jeugd, toen ze nog rock'n'roll kids waren. Paul Harrington en Charlie McKennigan uit Ierland. En zij wonnen hiermee in 1994 het Eurovisie Songfestival voor Ierland inderdaad. En tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS-journaal van 12 uur. Closest Thing to Heaven van de Kane Gang. Wel rust, hè?

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer radio, Haarlemmermeer.
2: Show is hot out here. No.

trying to think of the right thing to say.